0: Meneer, dit is wel zijn verwoord voor.
1: Sorry, 44.
2: Dispatch checking city units 352.
3: 352. 392.
0: Need a 2100 block of Railroad, Kansas 011, North Georgetown, on a black Dodge Charger.
2: City units code 4, 2328.
1: Tag is 013.